het nou een eigen nekje kan. Een eigen aardig keer die meurt voor de hele man. Hammer het oud, hammer het oud, hammer het oud, de hero.